0: discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twitterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee. Net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En de NPO en Avro Tros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar wel weer meedoet met het Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van de EBU af. Daarna wordt er met de Avro Tros gesproken. De NPO feliciteert Bulgarije met het winnen van het Songfestival. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Iran vertrekt morgen naar Turkije voor een trainingskamp in aanloop naar het WK voetbal. De ploeg doet daar ook de visum aanvragen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de spanning in het Midden-Oosten was er onzekerheid over deelname van Iran aan het WK. Maar volgens de Iraanse bond heeft de FIFA laten weten dat het land gewoon welkom is. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI+ personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag worden 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e, Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boksmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm, wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En in Den Haag hebben gisteravond tientallen mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer Heksennachten. En dan weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.perium.nl/luister.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Je moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten, en die is volgende maand. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Jasper Aanstoot.

Heerlijk begin van de show. Hartelijk welkom bij Twente Wordt Wakker. Deze zondag de 17e. En je hoorde Michael Jackson Smooth Criminal. Die prachtige video die erbij zit. Die herinner je je vast nog wel. En de show werd geopend door de Culture Club Church of the Poison Mind. Plaat die je niet zo vaak hoort, maar die prima past hier in de playlist van Twente FM. Zeg, wat gaan we doen? Nou, we hebben straks een hele mooie terugblik van het beste van Twente Wordt Wakker van afgelopen week. En natuurlijk heerlijke muziek die erbij past. En was jij nu? Gisteravond ook, bij het eerste concert van Harry Styles in de Amsterdam Arena. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat is geweest, zeg. De recensies zijn goed. En ja, als je de artiest zelf bent, ja, dan moet je nu nog negen optredens. En daar ben je dan nog ongeveer 3 weken mee bezig. Dus het is wel mooi, want hij doet natuurlijk niet zo heel veel steden aan tijdens zijn tour. Maar hij is wel lekker bezig hoor, Harry Styles. Ik zei het al, muziek. Ik heb muziek van Justin Bieber heb ik nou voor je. Daisies en zometeen Ray, Take That, Pink. Allemaal in de lijst voor jou op deze zondag. Lekker blijven luisteren.

0: Heerlijk zocht, ze heeft hem nog niet gevonden hoor. Ray, where is my husband? Deze hoor je ook van Justin Bieber. Het is zondagochtend. Als je al wakker bent, lekker, pak even een kopje koffie. Want het is tijd voor de eerste terugblik van het beste. Want Twente wordt wakker.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar Tubbergen, toont talent. Want dat zit eraan te komen. Nando Drosten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, we worden al weken gespamd in positieve zin door allerlei toestanden die gaan plaatsvinden tijdens Tubbergen toont talent. Een behoorlijk programma volgens mij.
3: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn dit jaar heel erg bezig geweest, met name om ook als werkgroep zeg maar meer zichtbaar te worden in de hele gemeente Tubbergen. Zodat we gewoon toch wat meer bekendheid krijgen en ook meer kunstenaars over de streep kunnen trekken en meer mensen kunnen inspireren met allerlei expressieve uitingsvormen.
2: Ja, want
3: dat is een beetje ons doel.
2: Ja, wat is het doel van? Dan wil ik vragen, wat is het doel van de Tubbergen toont talent? Dat is natuurlijk mensen trekken, maar Tubbergen nog meer op de kaart zetten, ook als zijn, toch wel een beetje kunst en dat soort zaken.
3: Nou, nee, dat is eigenlijk niet direct de bedoeling. Het is meer voor de Tubbergenaren zelf, zeg maar. Dat we gewoon kunst en kunstzinnig talent en allerlei andere expressieve uitingsvormen gewoon meer zichtbaar maken. En ik merk zelf, nu ik hiermee bezig ben, zeg maar, dat er eigenlijk best heel veel talent is. En op heel veel gebieden wat gedaan wordt op kunstzinnig talent. Op welk niveau dan ook, zeg maar. Maar dat het gewoon ook niet altijd heel erg zichtbaar is. En we merken gewoon bijvoorbeeld met de tentoonstelling die we dan nu gaan houden in het gemeentehuis, dat er gewoon best heel veel animo is van mensen die het heel leuk vinden om een keer hun werk tentoon te stellen.
2: Ja.
3: Weet je, het zijn allemaal hobbyisten, zeg maar, die op een zolderkamer of een klein werkateliertje in de schuur toch hele mooie dingen maken, maar die eigenlijk niet gezien worden. En ja, je verbaast je soms ook over mensen die je misschien best goed kent en waarvan je helemaal niet weet dat ze dat talent hebben en dat ze hele leuke dingen maken. En dat is ook een beetje het doel van de tentoonstelling. En ook

0: Verschrikkelijk allemaal. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn natuurlijk. Je hebt ook hele mooie dingen natuurlijk. Ik bedoel, alle kunst is mooi, daar gaat het niet om. Maar je weet wat ik bedoel, het laagdrempelige.
1: Precies, en dat is ook wat we willen nastreven. Het gaat niet om de prestatie. Het gaat om het geluk wat het je geeft. Als je daarmee bezig bent, hè, je komt helemaal in een flow, je vergeet de tijd. En het geeft je enorm veel voldoening als je je eigen kunstwerk ziet. En of dat nou fantastisch mooi is. Kijk, we zijn dus ook allemaal geen Michelangelo of een Brahms of een Mendelssohn, weet ik veel. Maar weet je, de trots over je eigen werk en de passie waarmee je het maakt, daar gaat het eigenlijk om. En dat willen we heel graag delen, willen we graag laten zien. En we willen graag heel veel andere mensen daarmee inspireren. Ja, om daar toch een stuk geluk uit te kunnen halen. En ook trots op te mogen zijn.
0: Wanneer gaat het plaatsvinden precies?
1: Nou ja, wat ik al zei, 28 mei begint de tentoonstelling in het gemeentehuis. En dan is er ook een kunstkijkroute in zowel de etalages van Tubbergen als in de etalages van Geesteren. En de week erna, op zaterdag 6 juni, dan, dan trappen we eigenlijk feestelijk af met het open huis van kunstenschool Kaliber. Samen met de Federatie van de Muziekgezelschappen. En in die week daarna, zeg maar, zijn dan er allerlei open huizen, open repetities. Er is ook een fotoprijsvraag, een fietstocht. En ik zou zeggen, kijk op onze socials, op Insta en op Facebook, om het programma te gaan zien wat binnenkort daar geplaatst gaat worden. En ook het programma wordt ook geplaatst in op en rond de Essen. Dus daar komt het ook helemaal duidelijk in beeld. Waar je naartoe kunt om eens te kijken wat er allemaal is.
0: Ja, nou, volgens mij kunnen we, als je al die persberichten bij elkaar optelt, kun je een krant vullen, geloof ik, Nanne. Zo.
1: Ja, nou, dat was ook de bedoeling. Dat is heel zichtbaar zouden worden.
0: Goed zo. Nou, tegen die tijd bellen we nog een keer, want het is over een week of twee even uit mijn hoofd. Dus succes met de voorbereiding.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

En ook op zondagochtend draaien we zo die Guilty Pleasures voor je. Helemaal geen probleem. Dit is Take That, Everything Changes. Ray zat daarvoor. En ook nog die terugblik van het westen van Twente wordt wakker. Dan hebben we nog één plaatje in het voorprogramma van het Streeknieuws. En die is van Pink. En dat is een beetje vroeg voor het uur van de dag. Maar ergens op de wereld is het

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De partijen die werken aan een nieuwe coalitie in Tubbergen hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Het gaat om Hilde Berning-Everlo, Frank Niens en nieuwkomer Giel Mensink uit Reutem. Berning-Everlo is sinds 2019 wethouder namens het CDA en geldt als ervaren bestuurder. En ook Frank Niens keert terug. Hij werd eind 2023 wethouder namens Keerpunt 22. Nieuw in het college is CDA-raadslid Giel Mensink. Hij werkte eerder als programmamanager bij de gemeente Haaksbergen. De coalitiepartijen verwachten het nieuwe coalitieakkoord op 2 juni te presenteren. Diezelfde avond worden ook de nieuwe wethouders officieel benoemd. De gemeente Hardenberg gaat het AZC aan de Jachthuisweg niet zelf ontruimen. Dat laat het college weten in een brief van de gemeenteraad, schrijft RTV Oost op de website. Wel dreigt de gemeente opnieuw met een dwangsom als het asielzoekerscentrum in juni nog steeds open is. Het AZC had eigenlijk al op 9 maart moeten sluiten, maar het COA kreeg dat niet voor elkaar. Sindsdien is er oneenigheid tussen de gemeente en het COA. Hardenberg legde eerder al een dwangsom op die kan oplopen tot bijna 5 miljoen euro. Volgens het college is zelfontruimen geen optie, omdat de gemeente dan ook verantwoordelijk wordt voor vervangende opvang van de bewoners. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. In de ochtend zien we de zon nog af en toe. Vanmiddag komen er meer wolken en dan valt er ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Heerlijk zeg, ATB en topic Your Love. En de Ace of Base als eerste streeknieuws. All That She Wants. Heerlijke plaat uit de jaren 90. En ik zei het al, Guilty Pleasures draaien we ook op zondagochtend. Helemaal geen probleem. Dit is Ryan Paris, Dolce Vita. En zometeen ook weer een terugblik van het beste van Twente wordt wakker. En aansluitend heb ik natuurlijk die man die iets minder vaak in de Amsterdam Arena staat. Maar niet minder zijn best doet of minder verliefd is. Ik heb het over Bruno Mars. I Just Might. Zometeen.

0: Twente FM.
1: Pascal Buttel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
1: Ja, want we gaan hardlopen en dat doen we niet zomaar. We doen de halve marathon van Oldenzaal binnenkort weer. En de inschrijving is geopend, heb ik begrepen, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal, Wim. De inschrijving is bijna twee... Ja, ik moet even denken, het is woensdag vandaag. Ja, de inschrijving is open sinds 1 mei.
1: Ja, ik was hem
2: ook
1: kwijt, ik was hem ook kwijt.
2: Ja, ja, een beetje ingewikkeld met al die rare weken, zeg maar. Ja, dus we zijn 1 mei is de inschrijving geopend. En nou ja, je kunt je aanmelden voor de halve marathon Oldenzaal. En nou ja, jij zei binnenkort, nou, het duurt nog even, de wedstrijd is op 4 oktober. Maar goed, het goede nieuws is dat we nog even tijd hebben om lekker voor te bereiden om fris en fit aan de start te staan.
1: Nou, dat, maar dat bedoel ik, als je binnenkort zegt en je hebt het over de marathon, de halve marathon, dan moet je toch wel even aan de bak, lijkt me zo.
2: Dan moet je inderdaad even aan de bak, ja. Ja, nou ja, en het weer, ja, vandaag misschien niet zo, maar het weer wordt alsmaar beter. Dus dat is gewoon lekker om buiten te gaan rennen. En uiteindelijk dan aan het einde van de zomer, begin van de herfst, even een halve marathon in Oldenzaal mee te pikken, waar je kunt kiezen uit of de halve marathon. En als je denkt, ja, die 21,1 kilometer is me echt veel te ver. Je mag ook 10 kilometer doen en we hebben ook nog een 5 kilometer voor de liefhebbers. Dus verschillende keuzes, verschillende afstanden. Dus ja, hoe zeg je dat? Elk wat wils. Is er iets te doen?
1: Voor elk wat wils, ja. Wat doen de meeste mensen? Want kijk, een half marathon is best veel. Een hele marathon laten we het daar helemaal niet over hebben.
2: Nee, dat klopt.
1: Maar het is toch met name om de mensen in beweging te hebben?
2: Ja, precies. Ja, wat de meeste mensen doen is, of tenminste, wij hebben vooral vanuit onze organisatie de focus op de halve marathon. Vandaar ook de naam halve marathon Oldenzaal in de naam. Dus wij vinden vooral dat we een heel erg mooi parcours hebben als je vanuit de Oldenzaal, de Grote Markt, stad en dan richting de Wilmersberg, van daaruit richting de Lut en dan uiteindelijk weer terugkomen richting Oldenzaal door een hartstikke mooi heuvelachtig gebied en hartstikke mooie uitzichten. Dus wij hebben zoiets, het is een hartstikke mooie route en dat is ons speerpunt, de halve marathon. We zien ook, los van dat we daar de meeste focus en aandacht op hebben, dat ook de meeste mensen die zich inschrijven voor de halve marathon. Dat moet je ongeveer zien, dat ruim 1000 mensen starten op de halve marathon. En 1200-1300 of zo, als ik naar afgelopen jaar kijk. En dan een stuk of 700-800 op de 10 kilometer. En op de 5 kilometer is altijd iets minder bezet. Daar zijn iets van 300 lopers die daar aan de stad verschijnen.
1: Oké, maar het zijn er heel wat. Laten we wel wezen.
2: Ja, klopt. Ja, je ziet, het zijn er heel wat, maar je ziet sowieso in alle hardloopwedstrijden in het hele land dat er gewoon heel veel animo voor is om mee te doen met hardloopwedstrijd. Je ziet het ook bij de grote landelijke marathons. Dat is echt binnen een paar uur uitverkocht. Goed, zo is het bij ons niet, dat het binnen een paar uur uitverkocht is. Maar je ziet al wel dat er ondertussen in 12 dagen 355 mensen zich hebben ingeschreven voor de halve marathon. Dus dat is wel bijzonder, zeg maar.
1: Ja. Hey, heb je nou ook een leeftijdsgrens? Want ja, even van de week het een tragisch ongeval tijdens de marathon, waar een jong iemand overlijdt. Dat risico heb je helaas altijd, wrang. Maar hoe zit dat precies? Want er werd gesproken over een ondergrens. Het ging in dit geval dan over een marathon zelf, een hele lange marathon. Maar is daar een regel voor, wanneer mensen pas mee mogen doen met het lopen? Of zijn er andere daar dan juist die andere afstanden voor?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet helemaal of er een ondergrens zit aan voor de verschillende afstanden. Wat wij wel doen voor de veiligheid is dat wij vooral de dagen voor de wedstrijd heel erg aandacht hebben voor het weer. Want begin oktober kan het of 8 graden zijn en keihard regenen, of het kan 22 graden zijn en al een week lang droog.
1: Ja.
2: Dus we hebben daar heel erg de focus op. Afhankelijk van het weer focussen wij ook heel erg op eventueel extra waterposten. En wat wij ook doen in de dagen als het warm wordt, dat we ook via onze mailingen, et cetera, mensen allemaal attenderen van: jongens, let op, het wordt warm, drink voldoende. En dat proberen we ook te spieken bij de stad en finish, of voor de stad, die dat ook nog weer extra waarschuwt van: mensen, zorg dat je goed drinkt, er zijn extra waterposten. Ja, en dat is wel eigenlijk een beetje wat je kunt doen als organisatie. Ja,
1: het is uiteindelijk ieders eigen verantwoordelijkheid. Goed. Gezond iemand, of laat ik zo zeggen, een verstandig iemand, die gaat ook dit soort dingen doen. Als je toch maar als je een beetje getraind hebt.
2: Wat wij nog doen vanuit de halve marathon Oldenzaal is dat wij duurlopen organiseren.
1: Mm-hmm.
2: Dat betekent dat je voor de 10 of de 21 kilometer in 10 zondagen klaargestoomd kunt worden. Dus dat houdt eigenlijk in: 31 mei is de eerste duurloop. En dan ga je elke 2 weken onder begeleiding van een gecertificeerde trainer vanuit Laak Twente, vanuit onze vereniging, bouw je eigenlijk je afstand steeds verder uit. Dus je begint met een kilometer of 8, 9. En dan elke 2 weken komt daar 1 of 2 kilometer bij. Zodat je op 4 oktober weet hoe 21 kilometer voelt. En dat je dat eigenlijk fysiek en op een normale verantwoorde manier zou moeten kunnen uitlopen. Zeg maar. Dus dat organiseren wij ook. En daar beginnen we over 2,5 week mee. Dus dat is wel voor mensen die het niet eerder gedaan hebben hartstikke leuk. En voor de mensen die het wel eerder gedaan hebben, het is ook gewoon hartstikke gezellig om in een groepje te lopen.
1: Zeker weten. Altijd. Altijd.
2: Voor aanmelden, ja.
1: Oké. Wat is de website? Waar kunnen we ons aanmelden?
2: We kunnen aanmelden op halvemarathonoldenzaal.nl. Daar kun je aanmelden voor de verschillende afstanden. En daar kun je ook aanmelden voor de duurlopen. En, nou ja, en alle informatie die je verder nodig hebt voor 4 oktober, die is daar terug te vinden.
0: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

Heerlijk zeg, op jouw zondagochtend. Twente wordt wakker, daar luister je naar. Je hoorde Bruno Mars, I Just Might. En dan is het mijn tijd. Uur 1 vliegt voorbij. We draaien nog één plaatje voor jou. Die is van R.E.M. Losing My Religion. En als jij dan eventjes iets meer wakker wordt, nog even een kopje koffie pakken, ben ik zo bij je terug tot uur 2. Om te...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de buurt van Ameland zijn ruim 30 badlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Jasper Aanstoot.

Madness. Hey, hartelijk welkom. Leuk dat je nog steeds luistert naar Twente FM Weekend. De opener van uur 2 kwam van Rovers en Chaka Khan. Ain't nobody. Nou ja, nobody noem je jezelf maar zo. Zeg, wat ga je doen vandaag op deze zondag? Het wordt druilerig weer. De zon die laat zich even niet zo goed zien. Dus het hele hemelvaartsweekend was het niet wat je ervan verwacht. Vooral niet, stel dat je nou op de camping staat. Je staat met je caravan of met je tent. En je denkt, joh, we gaan even lekker ontspannen. Nou ja, goed, dan moest je wel een jasje aan. Want de temperatuur was ook niet wat je ervan gewend bent. Maar, stel nou hè, dat je volgend weekend, bij Pinksterweekend, ook staat. Ja, dan gaan de temperaturen heel erg de lucht in. Zoals het er nu uitziet, hier in de regio in Twente. Temperaturen tussen de 2 en de 24 graden. Nou, maak je borst maar nat. Dat gezegd hebbende, muziek die erbij hoort. Ja, dit is zo'n lekkere plaat hè, uit de 90. Ik geloof uit 1990 zelf. Hier is de London Beat. I've been thinking about you. En zometeen de eerste terugblik van het beste van Twente wordt wakker. En ook UB40.

0: je in Marklo een hele mooie berg, de Erikenberg. Prachtige natuur, alles erop en eraan. En zo heel af en toe dan horen wij motoren. En niet zomaar wat knetterende motoren. Want dan is er weer het een en ander te beleven. Onder andere dit weekend de Dutch Masters of Motocross. Herman Bronsvoort, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hier Leid van de Erikenberg. En inderdaad, van het weekend is er weer een motorspectakel hier op de Erikenberg. Het Roemerucht circuit in Marklo. Dit jaar wederom voor de Dutch Masters of Motocross. En ja, we zijn er al bijna helemaal klaar voor.
0: Bijna helemaal klaar voor. Dat betekent altijd op vrijdag, geloof ik meestal, dat je de doeken ophangt, de reclamedoeken en dat soort dingen. Wat gaat er precies gebeuren? Want het is niet elk jaar, geloof ik, in Marklo in dit geval.
1: Nou ja, we zijn nu, voor het vierde jaar een cyclus met vier organisatoren. Met Oldenbroek, Harsen en nu is Halle erbij. Een cyclus van vier wedstrijden, dus om de Dutch Masters of Motocross titel. En dat is een wedstrijd met vele internationale toppers. Dus eigenlijk de top van Nederland, maar ook de internationale toppers aanwezig. En dit keer maar liefst vier wereldkampioenen aan de start.
0: Terek.
1: André Adamo, Jeffrey Herlings, Kai de Wolf en Romain Verbre. En iets van 20 nationaliteiten. En 6 fabrieksteams. Ja, er loopt gewoon een gigaspectakel hier te worden op de Erikenberg.
0: Ja, die mensen moet je ook allemaal huizen? Of komen die één dag op en neer? Of hoe gaat zoiets? Komen ze met de grote camper?
1: Ja, nou, zoals die toppers, die zijn meestal woonachtig in Lommel in België. En die komen allemaal voor één dag over. En die komen gewoon met iets kleinere busje. En dan komt er nog een busje bij voor vering enzovoort. Dus niet die grote campers. Maar dat maakt het juist extra mooi. Want je bent eigenlijk juist heel dicht bij de rijder en de monteur. Je kunt alles zien. We zetten alles wel af met hekken. Maar die komen echt allemaal zondagmorgen. Dat is voor hun de ideale voorbereiding ook voor het WK. Niet te veel dagen. Gewoon op die dag testen, rijden, ritme krijgen. En spektakel voor het publiek.
0: Ja, hoe is het met het circuit? Want de ene keer is het te droog, dan is het te nat. Valt het allemaal mee?
1: Ja, het circuit ligt er eigenlijk perfect bij. We hoeven niet te sproeien. De baan is iets minder hard door dat je een beetje nattigheid hebt gehad nu. En dat maakt het voor de Nederlandse toppers nog weer iets aantrekkelijker. Want als je een droge periode hebt, dan is de baan altijd knetterhard. En dan heb je eigenlijk iets voordeel voor de buitenlandse rijder. Maar nu zullen Kai de Wolf en Herlings echt een titanengevecht die houden op de Erikenberg.
0: Ja, hoe lang is het parcours eigenlijk, het circuit?
1: Het parcours is 1800 meter, dus een vrij lang circuit, eigenlijk echt een Grand Prix-baan, zeg maar. Dus hij heeft heel veel lengte en dat komt eigenlijk door ons natuurlijke circuit. Die gaat helemaal tot achter in het bos. En er zijn natuurlijk wel hindernissen toegevoegd, ook met een circuitbouwer uit België, maar je hebt ook echt de natuurlijke diepe kuilen, waar vroeger leem en, is gewonnen voor de steenindustrie. En dat maakt ons heel erg uniek.
0: Ja, goed zo. We gaan ervan genieten. Komende zondag de Dutch Masters of Motocross. Herman Bronsvoort, succes met de voorbereiding al daar op de Erikenberg.
1: En dank voor jullie aandacht en tot zondag.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

Inderdaad, Blow Me Away, UB40 hoorde je ook, Higher Ground. En daarvoor zat de eerste terugblik van Twente wordt wakker. Het beste van afgelopen week. En dan hebben we nog één plaatje voor je klaarstaan voordat Tanja jou komt verblijden met het streeknieuws. En die is van Taylor Swift, Elizabeth.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De partijen die werken aan een nieuwe coalitie in Tubbergen hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Het gaat om Hilde Berning-Everlo, Frank Niens en nieuwkomer Giel Mensink uit Reutem. Berning Everlo is sinds 2019 wethouder namens het CDA en geldt als ervaren bestuurder. En ook Frank Niens keert terug. Hij werd eind 2023 wethouder namens Keerpunt 22. Nieuw in het college is CDA-raadslid Giel Mensink. Hij werkte eerder als programmamanager bij de gemeente Haaksbergen. De coalitiepartijen verwachten het nieuwe coalitieakkoord op 2 juni te presenteren. Diezelfde avond worden ook de nieuwe wethouders officieel benoemd. De gemeente Hardenberg gaat het AZC aan de Jachthuisweg niet zelf ontruimen. Dat laat het college weten in een brief van de gemeenteraad, schrijft RTV Oost op de website. Wel dreigt de gemeente opnieuw met een dwangsom als het asielzoekerscentrum in juni nog steeds open is. Het AZC had eigenlijk al op 9 maart moeten sluiten, maar het COA kreeg dat niet voor elkaar. Sindsdien is er oneenigheid tussen de gemeente en het COA. Hardenberg legde eerder al een dwangsom op die kan oplopen tot bijna 5 miljoen euro. Volgens het college is zelfontruimen geen optie, omdat de gemeente dan ook verantwoordelijk wordt voor vervangende opvang van de bewoners. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. In de ochtend zien we de zon nog af en toe. Vanmiddag komen er meer wolken en dan valt er ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Katie Tunstall, Suddenly I See. In de eerste naast streeknieuws kwam van Kid Laroi, Without You. Ik zei het al, muziek. Ook waar je oren, fluweel voor je oren, moet ik zeggen. Jaren 90.

0: vanavond weer, hè? Harry Styles, American Girls in de Amsterdam Arena. En Go West hoor je ook, The King of Wishful Thinking. Dan is het tijd voor de eerste terugblik van het beste van Twente wordt wakker.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Volgende maand wordt het op 14 juni fantastisch weer. 28 graden en de hele dag zon. Roy Fox, ik zie je staan. Kijk.
3: Ja, lekker Wim. Ja. Ik ben een goede weervoorspeller.
2: Ja, ja, nou, dat kan niemand geloof ik. Want ik heb echt alweer vanochtend over 3 weerberichten gezien. Dus ik neem aan me zitten. Oh, moeten we het gewoon niet meer over hebben. We gaan fietsen. En dat niet zomaar, want de regio Fietsvierdaagse die bestaat 50 jaar. En er komt een extra tochtje, begrijp ik.
3: Er komt dit jaar een extra tocht, Wim. We bestaan dit jaar, we hebben dit jaar onze 50ste editie. Van 4 tot en met 7 augustus. Maar als we willen het dorp graag trakteren op een extra fietsroute. En dat gaat plaatsvinden op 14 juni, klopt.
2: Oké, is dat er één dan, zeg maar, die je eerder hebt gereden als zijn de, nou ja, Fietsvierdaagse zelf? Of is dat een nieuwe tocht, of hoe moeten we dat zien?
3: Nee, dit is een compleet nieuwe tocht, zoals de mensen van ons gewend zijn natuurlijk. En dit is een tocht van exact 50 kilometer, omdat we de 50ste editie hebben. Een tocht van exact 50 kilometer.
2: Oké, okay, kijk
3: helemaal nieuw, helemaal nieuw.
2: Ja, nee, ja. Dat is hartstikke mooi. Zegt u, regio Fietsvierdaagse, ook ja weer een dingetje wat erg populair. Ze komen van heen en ver, hè?
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ze komen uit het hele land. Ook, we hebben ook mensen uit België, Duitsland die meedoen. Dus we zijn internationaal.
2: Internationaal, ja. Ja. Internationaal, ja. Peloton.
3: Internationaal peloton, ja zeker.
2: Ja, ja. Hey, is dit het enige evenement wat je doet eromheen? Of heb je zo meteen met die Fietsvierdaagse zelf nog wat dingen omtrent 50 jaar bestaan?
3: Nou, we doen voor onze medewerkers hebben we nog een leuk extra feestje. En voor de deelnemers hebben we van 4 tot en met 7 augustus een heel vol programma. Een extra vol programma met extra activiteiten onderweg. Dus dat wordt gewoon een hele mooie editie. Dat is wat we doen.
2: Ja, en dat de regio staat ook voor het feit dat jullie natuurlijk de grens overgaan.
3: Ja, ja, we gaan de grens over en dat gaat 14 juni ook plaatsvinden. We hebben een prachtige route, zeg maar, vanaf Denenkamp. En mensen kunnen zelfs opstappen vanaf Nothorn. Dus daar is ook onze pauzeplek.
2: Oké, maar dan kun je dus ook opstappen, halverwege.
3: Ja, ja, ja, want we doen het ook samen met onze Duitse partner van de ADFC. Dat is de Duitse Fietsersbond. En die willen ook graag meedoen. En speciaal ook voor hun hebben we een startlocatie ook in Nothorn gemaakt.
2: Oké, okay, en nou ja, goed. Maar, ja, ja, dus mensen komen daar ook weer terecht. Je komt niet met z'n allen gezamenlijk op één plek terecht na afloop.
3: Ja, vertrek je uit Denenkamp, dan eindig je in Denenkamp.
2: Ja, uiteraard.
3: Vertrek je in Nothorn, dan eindig je in Nothorn.
2: Ja, ja. Makkelijk. Het is een regio, hè, dus het kan allebei ja, de kant op. Ja. Het is allemaal niet zo heel moeilijk wat dat betreft.
3: Ja.
2: Oké, okay,
3: ja.
2: Even vooruit kijken dan, zeg maar, op de Fietsvierdaagse zelf. Moeten mensen zich inschrijven of kan dat ter plekke? Want volgens mij kon je ook altijd één route rijden, hè, tenminste één dag meedoen.
3: Ja, je kunt ook gewoon een dag meedoen, maar als je wilt aanmelden voor de Fietsvierdaagse, kan dat nu al via onze website. Dan ben je iets goedkoper uit, dan krijg je iets korting. Maar je kunt ook gewoon ter plekke inschrijven. Je kunt een dag meedoen de hele week. Bij ons is alles mogelijk.
2: Nou, dat is heel makkelijk. Goed zo. Maar eerst dan 14 juni. Het lijkt ver weg, maar dat is over een maand al. Moeten mensen zich daarvoor opgeven of hoe gaat dat precies?
3: Nee, nee, nee. Opgeven hoeft niet. 14 juni, zondagochtend, starten in Denenkamp. Bij Brummeluis voor de deur. Gratis deelname voor iedereen. En een fantastisch mooie tocht.
2: Goed zo. Dus
3: gewoon lekker komen.
2: Dat lijkt mij een goed plan. Dankjewel, Roy Fox.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

gaan we doen. Het is bijna het einde van Twente Wordt Wakker. Niet getreurd, zometeen gaan we verder met Twente FM Weekend. En daar ook de uitslagen in het divisieniveau, het voetbal en ook de Eredivisie. Zullen we er nog één doen dan? Omdat dat zo lekker in het gehoor ligt. Somber hoor je nu Undressed en ook Miss Montreal, Just a Flirt. Leuk hè, Miss Montreal. Zit 20 jaar in het vak. Hey, tot zometeen.

0: Hypnose.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
5: Ja. Oh ja, in Oortmars.
4: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongens mee van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het bad gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boten en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boxmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel en daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En Max Verstappen zit weer achter het stuur van de Mercedes bij de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team ligt met nog 5 uur te rijden op kop. De verwachting is dat Max nog een uur racet en dan wordt afgelost door een teamgenoot. Hij kan meedoen aan de 24-uursrace, omdat dit weekend niet gereden wordt in de Formule 1. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn er weer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
5: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
6: Maar is er helemaal niet gezellig?
7: Gezellig?
6: Ja.
8: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen leraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
1: Twente FM, weekend. Jasper aanstoot.

een heerlijke plaat van One Republic Sunshine. Hey, hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Het is zondag, natuurlijk jouw zondag, de sportzondag bij uitstek. Deze 17e van mei. De show werd geopend door de Jam Town Called Mellis. En zo staan er meer juweeltjes in de lijst voor vandaag in de playlist. Ik neem je straks even mee in de uitslagen van het divisieniveau hier in de regio. De clubs die daarin uitkomen in de tweede, derde en vierde divisie. En in het tweede uur neem je even mee in de planning van de Eredivisie. Kan ik je stiekem al verklappen dat al die wedstrijden om 2:30 worden gespeeld. Dus uitslagen moet ik je nog schuldig blijven. Wat eventueel leuk is om te melden is dat er bij de wedstrijd PSV tegen Twente in de 23e minuut een groot eerbetoon is aan een overleden fan in Eindhoven. En de oproep was aan alle supporters: trek iets roods aan. Nou ja, dat is voor de jongens hier uit Twente natuurlijk geen probleem. Laten we hopen dat dat een eervol en respectvol betoon gaat worden. We gaan muziek voor je draaien van Bertolf, Another Day, zometeen ook nog Ron Day en Hall & Oates.

Mooie nieuwe plaat van Rondé, Never Been Better. Bertel vond je ook Another Day. En nou, de volgende plaat die zegt alles over, ja, als je iemand mist, als je iemand niet meer hebt, of je huisdier of noem maar ook. Alleen de artiest, die, hoe spreek je die uit? Ik zeg altijd tune fake. Sick Individuals, hier is Miss You op jouw Twente FM.

Ze vieren. Ik moet je daarna maar even schuldig blijven. Maar wat de jongens doen, is om de zoveel uur gaan ze wisselen. En vannacht lagen ze op de tweede plek. En toen stapte Max achter het stuur, ik geloof om 1:30. En met een aantal rondjes was hij de nummer 1 voorbij. Bouwt hij een gat uit tot 28 seconden. En naar verwachting zit hij nu net weer achter het stuur om of de voorsprong uit te breiden of om weer eventjes die eerste plek over te nemen. Dus in dat opzicht, ja, als je die wedstrijd kunt zien, de 24 uur op de Nürnbergring, moet je dat toch even doen. Blijft toch altijd leuk. En dan zijn wij aanbeland, bijna hè, bij het streeknieuws. Dat wordt trouwens gelezen door Tanja. Maar even nog muziek van Nederlandse bodem van Son Mieux. Die zijn goed bezig, de jongens. Einde dit jaar kun je ze weer zien in de Ziggo Dome. Dit is Dark Before the Dawn. De eerste nastreeknieuws zometeen is van...

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch?

0: Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De partijen die werken aan een nieuwe coalitie in Tubbergen hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Het gaat om Hilde Berning-Everlo, Frank Niens en nieuwkomer Giel Mensink uit Reutem. Berning-Everlo is sinds 2019 wethouder namens het CDA en geldt als ervaren bestuurder. En ook Frank Niens keert terug. Hij werd eind 2023 wethouder namens Keerpunt 22. Nieuw in het college is CDA-raadslid Giel Mensink. Hij werkte eerder als programmamanager bij de gemeente Haaksbergen. De coalitiepartijen verwachten het nieuwe coalitieakkoord op 2 juni te presenteren. Diezelfde avond worden ook de nieuwe wethouders officieel benoemd. De gemeente Hardenberg gaat het AZC aan de Jachthuisweg niet zelf ontruimen. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad, schrijft RTV Oost op de website. Wel dreigt de gemeente opnieuw met een dwangsom als het asielzoekerscentrum in juni nog steeds open is. Het AZC had eigenlijk al op 9 maart moeten sluiten, maar het COA kreeg dat niet voor elkaar. Sindsdien is er oneenigheid tussen de gemeente en het COA. Hardenberg legde eerder al een dwangsom op die kan oplopen tot bijna 5 miljoen euro. Volgens het college is zelfontruimen geen optie, omdat de gemeente dan ook verantwoordelijk wordt voor vervangende opvang van de bewoners. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. In de ochtend zien we de zon nog af en toe. Vanmiddag komen er meer wolken en dan valt er ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Een knijter van hit hadden ze daarmee in de jaren 80. Mel & Kim, Respectable. En men zegt dat dit aan de vooravond stond van de absolute house muziek. Nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Heerlijke plaats. Cheryl Cole hoorde je ook als eerste na het streeknieuws. Fight for this love. En dan hebben we natuurlijk muziek. Natuurlijk hebben we muziek. Van wie dan? Van Coldplay en Beyoncé. Leuke samenwerking. Him for the Weekend. Past prima op jouw zondagochtend.

0: Man at Work, zou je het kunnen noemen. Down Under, Coldplay en Beyoncé zat ervoor.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik neem je even mee in de uitslagen van het divisieniveau. De clubs uit de regio die daaraan uitkomen. Beginnen we in de tweede divisie. Daar speelde HHC Hardenberg 3-3 gelijk tegen de Kozakken Boys. Derde divisie A, Excelsior 31 wint thuis met 3-1 van Staphorst. HSC 21 0-1 verlies thuis tegen Urk. Roda haalt een verlies met 0-1 van TEC. En SC Genemuiden verlies met 2-6 van Dovo. Vierde divisie D. Flevo Boys wint met 5-0 van Deto. En ONS Sneek speelt 3-3 gelijk tegen SVZW. BKC 83 verlies thuis met 1-4 van de Oldenvesten 54. En Kwik 20 uit Oldenzaal wint met 3-2 van Heino. TVC 28 wint met 1-0 van Neo. Die hebben we lekker op de hoogte. En straks in uur 2, dan nemen we je mee de uitslagen, nee, de planning van de Eredivisie. Maar nu eerst muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Ryan Me In.

Keep on moving. Heerlijk op jouw zondagochtend. Het is de 17e van mei. Leuk dat je erbij bent. En als je nu nog niet wakker bent, dan wordt het hoog nodig tijd. We hebben zometeen het nieuws van 11 uur voor jou. Maar nog eentje doen. Van een man die zijn carrière te danken heeft, omdat hij uit de band Take That stapte. En niet zonder succes. Dit is Robbie Williams met zijn allergrootste hit Angels.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wat bij Ameland. De watlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim €1 miljoen in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. En een grote transfer in de voetbalwereld. Chelsea heeft Xabi Alonso aangetrokken als nieuwe trainer. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar en begint er in juli. Begin dit jaar vertrok hij bij Real Madrid. Hij was daar binnengehaald als grote man, maar kon na een half jaar alweer vertrekken. En dan weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
12: Bruin, suiker en melk. Koekje krijg ik wat.
0: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

Waar is je zwaailicht als je hem nodig hebt? The Pet Shop Boys, Domino Dancing. Heerlijke plaat op jouw zondagochtend. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. Frida opende dit tweede uur. I know there's something going on. Nou, dat denk ik ook wel. Het wordt een hele, hele leuke, spannende middag. Straks vertel ik je wie tegen wie voetbalt in de allerlaatste speelronde van de Eredivisie. Alle wedstrijden beginnen om 2:30. Dus dat hoor jij zo meteen. En wat hebben we nog meer? Ontzettend veel leuke muziek. Zoals je gewend bent, Max Verstappen is op dit moment knijtertje hard aan het racen op de Nürburgring. In zijn Mercedes, volgens mij liggen ze nog op kop. Ze zijn steeds aan het stuivertje wisselen. Als Max achter het stuur zit, dan komt het goed. Maar goed, je kunt niet 24 uur alleen maar in je eentje racen. Dat werkt gewoon niet. Maar goed, we zagen vannacht wel, hij neemt het stuur over. Hij haalt de nummer 1 in, bouwt een voorsprong uit van 28 seconden. En hij geeft de rest van het veld eigenlijk gewoon het nakijken. En dat komt omdat die auto geen restricties heeft. Helemaal niets. Geen extra remmen, geen grotere buitenspiegels, geen accu. Het is gewoon echt leuk om naar te kijken. Zeg, we gaan ons bezighouden met waar wij goed in zijn. En dat is muziek. We hebben hier een hele leuke jaren 80 klassieker. Van Madonna, Open Your Heart. Zometeen ook Tina Turner.

Tina Turner ook niet meer, heeft ons al verlaten en is gaan hemelen met alle andere grote artiesten die er zijn. When the Heartache is Over, hoor je hier op Twente FM. Je hoorde ook Madonna met een van haar grootste hits, Open Your Heart.

jouw zondagochtend. Nog eentje dan voor het streeknieuws. En die is van Mike and the Mechanics. Nee, niet Look Over My Shoulder, maar die andere leuke. Silent Running hoor je nu on Dangerous Ground. Het streeknieuws wordt gebracht voor jou door Tanja. En Miley Cyrus hoor je als eerste.

0: Alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Een fietser is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Turfweg in Rijssen. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waaronder een traumateam. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de manege aan de Turfweg. Twee ambulances werden ingezet om hulp te verlenen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde bij de afrit van de N347 richting Goor, omdat er bij het ongeval zelf geen geschikte plek was. De traumaarts reed daarna mee naar het ziekenhuis in Enschede. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. En dan sport. Het kampioenschap van de vierde divisie valt pas op de laatste speeldag. SVZW verspeelde gisteren in blessuretijd de winst tegen Onsneek en speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk. Daardoor bedraagt de achterstand op koploper Kwik 20 nu 2 punten. SVZW leek lange tijd op weg naar de overwinning, maar miste in de slotfase een strafschop. Direct daarna kwam Onsneek op voorsprong. In de absolute slotfase redde Luc Kuiper alsnog een punt voor de ploeg uit Wierden. Kwik 20 won gisteren met 3-2 van Heino. En onderaan de ranglijst boekte TVC 28 een belangrijke 1-0 zege op Neo. Terwijl Dato hard onderuit ging tegen Flevo Boys. Daar werd het 5-0. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een wisselvallige dag. In de ochtend zien we de zon nog af en toe. Vanmiddag komen er meer wolken en valt er ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. En de zuid-zuidwestenwind is matig van kracht.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging kan oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

hun allergrootste, hun eerste en hun enige doorbraak. Want dat doe je natuurlijk maar één keer. Ik heb het over Aan de Kust van Bluff. En Miley Cyrus hoort u als eerste na het streeknieuws. Used to be young. Ja, dat geldt voor ons allemaal natuurlijk. Zeg, dit is Ordinary van Alex Warren. Zometeen ook Douwe Bob en Billy Ocean op jouw zondagochtend.

0: Bob, I believe.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het ook, neem je eventjes mee in de planning voor de Eredivisie. Die wedstrijden beginnen allemaal vanmiddag om 2:30. En dan beginnen we in een Rotterdam. Een Rotterdam onderrondje tussen Sparta en Excelsior. Dat is toch een leuke afsluiting daar, of niet? En dan gaan we helemaal naar het noorden. Heerenveen ontvangt Ajax. En voor Ajax is het natuurlijk alles aan gelegen om te winnen. Om nog een beetje zicht te hebben op die plek 3. Goed, in Eindhoven speelt PSV tegen FC Twente. En FC Twente is de huidige nummer 3. En bij winst zullen ze dat ook blijven. En dat betekent voorronde Champions League. Dus ja, dat is wel iets om eventjes over na te denken. En als je nou naar die wedstrijd gaat kijken, in de 23e minuut gaat er een luid applaus klinken voor een overleden supporter van PSV. En de oproep daar was: trek allemaal iets roods aan. Nou, ik mag aannemen dat dat allemaal gelukt is. Als je gisteren de beelden zag van het vertrek van de bus uit Enschede richting Eindhoven, de viaducten bij Delden, bij Hengelo, bij Enter. Het was echt waanzinnig om te zien. PEC Zwolle ontvangt Feyenoord. Voor PEC is er eigenlijk niks meer aan de hand. Maar goed, winst zou leuk zijn om toch Feyenoord nog een beetje te prikken. NEC tegen de Go Ahead Eagles. En NEC, het geldt hetzelfde verhaal. Zij moeten natuurlijk gewoon winnen om uitzicht te houden op die derde plek. Al is een vierde plek na zo'n fantastisch seizoen natuurlijk ook prachtig met voorronde. In ieder geval Europees voetbal. Heracles Almelo ontvangt FC Groningen. Kijken of ze daar nog die drie puntjes in de allerlaatste wedstrijd in Almelo kunnen houden. Volendam ontvangt Telstar. Fortuna Sittard tegen Utrecht. Andersom, Utrecht tegen Fortuna Sittard. En we gunnen Ron Jans natuurlijk zijn laatste thuisoverwinning, voordat hij dan echt met pensioen gaat. En de laatste wedstrijd voor vanmiddag. AZ Alkmaar tegen NAC Breda. Toch, dan staan ze allemaal weer netjes op de rij. Hey, dit is Billy Ocean, Caribbean Queen. Zometeen ook Ava Max.

Ava, Max, Sweet But Psycho, heerlijk zeg. En Billy Ocean hoorde je ook natuurlijk, Caribbean Queen. Ik ga je in de handen leggen, in de muzikale handen van Henk Ketting. Weekend Henk, zometeen tussen 12 en 3. Hij heeft zijn podcast weer ingepakt. Die gaat hij voor je uitpakken, hij laat alles aan je horen. Hey, ik wens je een hele fijne dag. Doe voorzichtig en tot de volgende. En de laatste is van Olita Adams, Window

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee, toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. En het Mercedes-team waarvoor Max Verstappen rijdt bij de 24 uur van de Nürburgring wil hem alle eer geven, want besloten is dat hij de laatste ronde gaat rijden. Max en zijn ploeg lagen de hele tijd op kop, maar zojuist waren er problemen met de wagen. Hij moest terug naar de pitstraat en het is de vraag of er een plek bij de eerste drie haalbaar is. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP nieuws.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is daar nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

En we moeten Jasper even bedanken voor de afgelopen 4 uur hier op de radio. God, wat een kanjer is het toch, hè? Hij heeft het wel volgehouden, hoor. Maar met heel veel koffie hebben we gezien. Hij heeft 3 potten koffie gezet. Ja, volle potten koffie heeft hij gezet, zojuist. Ja, ik zag het allemaal, hè. Ik mis niks als hij hier binnenkomt. Gelukkig heeft hij nog een klein beetje koffie voor me bewaard. Kan ik zo meteen nog even een bakje nemen. Ja, zondagmiddag, Let's Go Outside. Dat bezongen George Michael. En of je over naar buiten gaat, dat moet je zelf even bepalen. Heel lekker weer wordt het niet vandaag. Maar de komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. En volgend weekend zit er weer een zomerse waarde. Ik kijk er alweer naar uit. Dat betekent dat we weer de zomerse plaatjes uit de kast kunnen gaan halen. En die kunnen gaan draaien hier op de radio. Nou, in ieder geval tot 3 uur een nieuwe aflevering van Weekend Henk. En heb jij het Songfestival gisteravond bekeken? Ik persoonlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het niet bekeken. Ik heb het nieuws gezien vanmorgen toen het allemaal online was. En dat Bulgarije heeft gewonnen. Had ik niet verwacht persoonlijk. Nee, nou is het niet zo dat ik alle nummers heb bekeken en beluisterd. Maar ja, Bulgarije. Verwacht je niet 1, 2, 3, hè? Nee. Ze maakte wel een eindspurt in 1 keer. Het was wel even spannend nog op het eind. Zag ik even terug in het SBS-nieuws van vanmorgen. Ja, daar kijk ik altijd even naar, hè. Even bijblijven. Nou ja, goed, dat hebben we dan even behandeld. Kunnen we gewoon door met de show. Ik heb heel veel lekkere muziek meegenomen vandaag. Wat dacht ik bijvoorbeeld van Fleetwood Mac? Ik heb Snap in het lijstje gezet van vandaag. Spandau Ballet, Wan Chang en deze Suzanne en Freek.

Megan Trainor en Made You Look. En deze dame is een partij afgevallen, jongens. Dat wil je niet weten. Ze was altijd een klein beetje stevig. Ik zal niet zeggen dik, maar gewoon stevig. En ja, ze heeft daar wat aan gedaan. Ze is afgevallen. Ja, nou, moet je maar eens gaan opzoeken. Kan je het bekijken. 17 mei vandaag. En dit was onder andere in het nieuws op deze dag. En natuurlijk kijken we ook wie de jarig zijn. In 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd na het bombardement op Middelburg de strijd in Zeeland opgegeven. Het gebeurde 3 dagen nadat Nederland al had gecapituleerd. En in 1978 werd in Den Bosch de eerste glasbak van Nederland geplaatst. En nog verder terug in de tijd, we gaan naar 1846, want toen vroeg Adolf Sax patent aan op zijn saxofoon. Jarige vandaag, Andrea Kor van de Kors, koningin Maxima en meester Frank Visser. Je kent hem natuurlijk als rechter op televisie. En de lekkerste muziek op je radio. Tot dan 3 uur vanmiddag hier in Weekend Henk. Zo meteen Jimmy Neal, Anouk, maar eerst Michael Dublé. Hier is Everything.

Anouk en Gul. En deze man, die had in de jaren 90 twee hits in Nederland. En dit was er eentje van. Ain't No Doubt. Ik heb het over Jimmy Neal. Hij was een beetje een acteur, hij was een beetje presentator en hij was een beetje zanger. Nou ja, goed, kies zelf maar uit wat jij het beste vindt.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows.

0: en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra weerseloze markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Een fietser is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Turfweg in Rijssen. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waaronder een traumateam. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de manege aan de Turfweg. Twee ambulances werden ingezet om hulp te verlenen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde bij de afrit van de N347 richting Goor, omdat er bij het ongeval zelf geen geschikte plek was. De traumaarts reed daarna mee naar het ziekenhuis in Enschede. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. En dan sport. Het kampioenschap van de vierde divisie valt pas op de laatste speeldag. SVZW verspeelde gisteren in blessuretijd de winst tegen Onsneek en speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk. Daardoor bedraagt de achterstand op koploper Kwik 20 nu 2 punten. SVZW leek lange tijd op weg naar de overwinning, maar miste in de slotfase een strafschop. Direct daarna kwam Onsneek op voorsprong. In de absolute slotfase redde Luc Kuiper alsnog een punt voor de ploeg uit Wierden. Kwik 20 won gisteren met 3-2 van Heino. En onderaan de ranglijst boekte TVC 28 een belangrijke 1-0 zege op Neo. Terwijl Deto hard onderuit ging tegen Flevo Boys. Daar werd het 5-0. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een wisselvallige dag. In de ochtend zien we de zon nog af en toe. Vanmiddag komen er meer wolken en valt er ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. En de zuid-zuidwestenwind is matig van kracht.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken files op de A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, weekend Henk.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Lossense gemeenschap. En daarom houdt de gemeente ook dit jaar weer een gezellige vrijwilligersfeest. En die wordt gehouden op donderdag 27 augustus van 19:30 tot 22:00 in het dorpshoes Erve Boerrichter in De Lutte. En iedereen die op wat voor manier dan ook actief is als vrijwilliger binnen Losser is van harte welkom. Aanmelden is wel even noodzakelijk in verband met de planning. En dat kan even door te mailen naar aanmelden@losser.nl. Geef dan ook kort aan wat voor vrijwilligerswerk je doet. Dus wil je daarbij zijn, even een mailtje aanmelden@losser.nl. En dan heb je een leuk feestje. Ik twijfel daar geen seconde over. Krijg je van mij een kus? Ja, een kus op je voorhoofd voor al dat vrijwilligerswerk wat je doet. Want dat is belangrijk. Hier is Prince.

Want autorijden in de Overijssel wordt de komende jaren iets duurder. De provincie wil namelijk de motorrijtuigenbelasting verhogen om wegen, bruggen en viaducten te kunnen blijven onderhouden. Volgens de provincie zijn de kosten flink gestegen door hogere prijzen, meer verkeer en verouderde infrastructuur. Veel bruggen en viaducten uit de jaren 60 en 70 zijn toe aan vervanging. En hoewel automobilisten extra gaan betalen, hangt wel even af van de auto die je hebt. Want voor lichte benzineauto's gaat het om ongeveer 8 euro per kwartaal extra. Maar bij zware elektrische auto's kan dat weer oplopen tot zo'n 14 euro per kwartaal extra. De plannen moeten nog besproken worden en dat gebeurt 1 juli in de Provinciale Staten.

Shakira en Soup. Zometeen, na 1 uur, ben ik weer bij je terug voor het tweede gedeelte van Weekend Henk op deze zondagmiddag. De zondagmiddag die we samen lekker doorbrengen hier op de radio. Jij thuis, op de bank, misschien wel in de tuin. Of ben je een rondje aan het fietsen met oortjes in je oren? Nou, het zou zometeen wel kunnen. Laat maar even weten wat jij aan het doen bent. Draai ik ondertussen de lekkere muziek. Tot aan het nieuws. Spandau Ballet.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens de AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markensauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. En horlogemerk Swatch roept mensen op om niet massaal naar winkels te gaan voor het nieuwe luxe zakhorloge. Gisteren ging het onder meer in Utrecht helemaal mis. De toeloop was zo groot dat de Swatch-winkel dicht moest blijven en de politie moest ingrijpen. Haast is niet nodig, zegt Swatch, want de nieuwe collectie blijft zeker maanden te koop. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP nieuws.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file door grenscontroles op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. Je bent er een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Het kwam uit de film met Michelle Pfeiffer over die school. Julio bezong het, Gangsta Paradise. Maar ook dit nummer is weer een cover. En dan een cover van Stevie Wonder. En die schreef het origineel. Maar ja, hij scoorde wel een hele grote hit mee. Julio in dit geval in de Nederlandse hitparades. Hey, leuk dat je erbij bent. Weekend Henk op je radio hier op Twente FM. We hebben lekkere muziek voor je. Zometeen de script. Liana Lewis, maar eerst Summer.

Twente FM en we gaan even naar Haaksbergen. Want het voormalige Asink Lyceum in Haaksbergen, waar 50 minderjarige vluchtelingen verblijven, is nu officieel brandveilig verklaard. De gemeente had het COA eerder dwangsommen opgelegd omdat het gebouw niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. Zo ontbraken onder meer duidelijke vluchtroutes en informatie over het maximale aantal mensen per ruimte. Na aanpassing en een controle door de brandweer is het gebouw alsnog goedgekeurd en daardoor hoeft de COA een boete van €30.000 niet te betalen. Een eerdere dwangsom van €15.000 blijft wel staan. De jonge vluchtelingen wonen sinds 1 april in het oude schoolgebouw en de opvang blijft open daar tot 2029. Zometeen heb ik nog de script voor je. En Rain en daarna Leona Lewis en Bleeding Love. En dat allemaal tot aan het schreeuwnieuws van 2:30 hier op Twente FM. Maar eerst nog even...

0: Vennegoor Energie Management. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Een fietser is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Turfweg in Rijssen. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waaronder een traumateam. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de manege aan de Turfweg. Twee ambulances werden ingezet om hulp te verlenen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde bij de afrit van de N347 richting Goor, omdat er bij het ongeval zelf geen geschikte plek was. De traumaarts reed daarna mee naar het ziekenhuis in Enschede. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. En dan sport. Het kampioenschap van de vierde divisie valt pas op de laatste speeldag. SVZW verspeelde gisteren in blessuretijd de winst tegen Onsneek en speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk. Daardoor bedraagt de achterstand op koploper Kwik 20 nu 2 punten. SVZW leek lange tijd op weg naar de overwinning, maar miste in de slotfase een strafschop. Direct daarna kwam Onsneek op voorsprong. In de absolute slotfase redde Luc Kuiper alsnog een punt voor de ploeg uit Wierden. Kwik 20 won gisteren met 3-2 van Heino. En onderaan de ranglijst boekte TVC 28 een belangrijke 1-0 zege op Neo. Terwijl Deto hard onderuit ging tegen Flevo Boys. Daar werd het 5-0. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een wisselvallige dag. In de ochtend zien we de zon nog af en toe. Vanmiddag komen er meer wolken en valt er ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. En de zuid-zuidwestenwind is matig van kracht.
3: Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land 5 minuten vertraging op de A1... vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenhagen... is het op onthoud 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

If you're Dean, it's so easy to fall in love op Twente FM. Ik heb nog twee plaatjes tot aan het nieuws van 2 uur. Eén daarvan is Queen en de andere is deze U2 en Ordinary Love. En daar ben ik bij terug met het derde en laatste gedeelte van Weekend Henk op deze zondagmiddag. En ik ben blij dat je erbij bent. En blijf er zeker bij, want ik heb nog heel veel lekkere muziek voor je. En natuurlijk het aller

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: nu.nl/luister.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieslandveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieslandveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. En de laatste wedstrijden van dit seizoen in de Eredivisie worden vandaag gespeeld en die beginnen straks allemaal om 14:30. Er staat nogal wat op het spel, bijvoorbeeld wie er in Europa gaat spelen. Twente heeft de beste papieren voor de voorronde van de Champions League, maar moet ook tegen de zwaarste tegenstander, PSV. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten vertraging. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

John en Fiscal op Twente FM aan het begin van het derde gedeelte van Weekend Henk hier op je radio. We kennen er natuurlijk uit The Grease, hè, de film. Ja, daar begon het allemaal mee voor haar. Taylor Swift, Opalite, ze heeft ook al een nieuwe single uit.

Pak je parachute en spring gewoon. En ik sta beneden op je te wachten. Dat is de strekking van deze plaat van Something Happened uit de jaren 90. Dat je gewoon af en toe in het diepe moet springen. En dat er iemand beneden op je staat te wachten die je gewoon opvangt. Die er voor je is. De voorbereidingen voor festival in Te Bergen zijn weer in volle gang. Van 25 tot en met 28 juni wordt het centrum van Te Bergen dan weer omgetoverd tot een zandstrand voor beachvolleybal. Afgelopen dinsdag gingen de early bird tickets al in de voorverkoop. Maar in amper 3 uur waren deze al uitverkocht. Dus het is vrij populair. Maar via sociale media, zoals de Facebookpagina van Festibal, kan men op de hoogte blijven van de reguliere kaartverkoop. En op vrijdag 20 november is er weer de dag van de ondernemer. In Te Bergen wordt dan weer een drietal prijzen uitgereikt. De ondernemersprijs, de startersprijs en de publieksprijs. Er zijn al mooie nominaties binnengekomen, maar meer zijn zeker welkom. Iedereen kan een bedrijf nomineren, dus ondernemers, collega's, klanten, vrienden of familie. Kijk voor de link op de gemeentelijke informatiepagina van Te Bergen. En nomineren kan nog tot 25 juni. Dus heb jij zo'n ondernemer waarvan je denkt van, nou, die heeft wel een extra duwtje nodig? Of die is gewoon goed in zijn service? Laat het dan even weten.

Like and Sure I Do op Twente FM. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Dat doe je natuurlijk door te gaan naar onze website 120.nl. Nog makkelijker is om onze app gratis te downloaden. En op de radio hoor je elk half uur... hoor je natuurlijk een update van het laatste streeknieuws. Dat ook zo.

0: prijs. Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente.

0: en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De wachtlijsten voor beschermd wonen in en rond Enschede lopen verder op. Inmiddels wachten 69 mensen op een plek met begeleiding. Terwijl gemeenten tegelijkertijd miljoenen euro's overhouden uit het budget voor beschermd wonen. Sinds 2018 is in Twente zo'n 71 miljoen euro uit het budget voor beschermd wonen toegevoegd aan de algemene reserves van de gemeente. Dat mag volgens de regels, omdat gemeenten niet verplicht zijn het volledige bedrag aan opvangplekken uit te geven. De gemeente Enschede noemt de situatie complex. Vooral het vinden van geschikte locaties en voldoende spreiding over de regio kost volgens de gemeente veel tijd. Er wordt gewerkt aan nieuwe woonlocaties, onder meer in de voormalige Apostel Thomaskerk en in de wijk Esmarkenveld. Door het tekort aan opvangplekken blijft de winternachtopvang aan de Oldenzaalse straat deze zomer ook open. Volgens de gemeente zouden anders tientallen mensen op straat terechtkomen. En de beste handbalster van de Nederlandse competitie komt uit Overdinkel. De 24-jarige Liz Oldebolhaar, spelend voor Kwiek Raalte, is door de coaches in de Super Handball League Women uitgeroepen tot beste speelster van het seizoen. Oldebolhaar maakte op haar 16e de overstap van combinatie 64 in Losser naar Kwiek. Inmiddels speelt ze al 3 jaar in het eerste team en won ze dit seizoen met de club de Nationale Beker. Naast het handbal studeert ze toegepaste psychologie aan de Saxion Hogeschool. En volgende maand speelt ze met het Nederlandse studententeam op het WK in Frankrijk. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. De zon en wolken wisselen elkaar af en er valt ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. En de zuid-zuidwestenwind is matig van kracht.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A50 van Arnhem naar Os doe je echt 10 minuten langer over tussen Knobbert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Daigo en DNCE deden het samen in Dancing Feet op Twente FM. Aanstaande woensdag is het trouwens de internationale bijendag. En rond deze World Bee Day wordt aandacht gevraagd voor het belang van de bijen in de brede zin. Ze dragen natuurlijk bij aan de biodiversiteit. Goed zo, Ketting, je kan het in één keer. En zijn belangrijke bestuivers voor de voedselvoorziening. Ook in Twente zijn de afgelopen jaren projecten opgezet om bijen te helpen. Onder andere door kleurrijke bloemen en planten te planten. Maar ook het opleiden van nieuwe imkers stond centraal. Wil jij die bijen natuurlijk helpen? En het is ook mooi in je tuin en zo. Zet dan eens wat andere bloempjes neer en zo. Waar ze lekker kunnen bestuiven. Dat is mooi hoor, al die beestjes in je tuin. Ja, daar word je vrolijk van.

Tina Turner. And I'm your private dancer op Twente FM. Straks hebben we nog John Mellencamp voor je. Maar eerst deze Bruno Mars. Ik moest er een beetje aan wennen aan deze plaat, geef ik je heel eerlijk toe. Maar ja, steeds meer als ik hem beluister, denk ik van, wow, hij is eigenlijk best wel leuk. Hij is best wel goed. Hij is best wel lekker om zo te draaien op een zondagmiddag. Een beetje rust en romantiek in de show.

Jack en Diane, het liefdesverhaal, bezongen door John Cougar Mulligan op Twente FM. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk op je radio voor dit weekend. Maar strakjes gaan we gewoon door op de radio. Ja, we houden niet op met de beste muziek. Moet je blijven zitten, blijven luisteren, je radio eventueel wat harder zetten, want dan is hij er weer. Michel Lotter en zijn Lottershow. Ik ben er volgend weekend weer. Dan is het Pinksteren, hè? Ja, dan is het Pinksterweekend. Ja, en heb je al gekeken naar het weer voor het Pinksterweekend? Durf je al een klein beetje vooruit te kijken? Ik heb het gedaan. Oh, dat ziet er goed uit, joh. Echt waar, een graadje of 20, 21, ik hoor zelfs 26 hier en daar. Maar dat vind ik overdreven. Dat zal het niet worden. Maar het wordt wel een hele mooie Pinksterweekend. Lekker weer om te gaan barbecuen en dat soort dingen wel meer. Kortom, ik ga eens even kijken als het weer zo blijft of ik wat leuke barbecue plaatjes in de lijst kan zetten voor volgende week. Komt helemaal goed. Ja, wat ik al zei, zometeen Michel Lotter en zijn Lottershow. Ik wens je nog een hele fijne zondag en graag tot volgende week in goede gezondheid, zullen we dan maar zeggen. Laatste plaat die ik aankondig is deze Klot en Laila.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markerszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna, maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. En een Nederlands-Marokkaanse YouTuber wilde gisteravond in Antwerpen geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Maar de actie liep compleet uit de hand. Er kwamen enorm veel jongeren op af en dat mondde uiteindelijk uit in rellen. 7 werden opgepakt omdat ze eieren en vuurwerk naar de politie gooiden. Dan nog het weer van Weer Online. We trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien. Maar er is ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor Twente FM.
12: Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
0: de Otter Show.

0: van TuneIn Cop Out. Zo heet het liedje van Freak Power. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter.
0: Hoi, daar ben ik. Ja.
1: Twente FM.
0: Ah, fijn jongens dat we er zijn, hè, bij de Otter Show op Twente FM op deze zondagmiddag. Oh, wordt het nou eindelijk eens een keer goed weer, jongens. Hallo, hallo weergoden, letten jullie even op. Het is halverwege mei. Het wordt tijd voor goed weer. Nou ja, als ik dan vooruitkijk, dan komt dat wel goed, hoor. Ergens aan het einde van de week, vrijdag, zaterdag, zondag. 22, 24, 23 graden, weercijfer 9 en zelfs een tienetje op de zondag. Kan nog een heleboel veranderen in de tussentijd, maar oh, die stip aan die horizon, dat is waar we helemaal naartoe leven, toch? Ja. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Ja, voor iedereen die geen voetbal kijkt dan, maar vandaag. Ja, want ik denk eigenlijk dat er niemand luistert. Ja, dat denk ik echt. Want ja, we zitten natuurlijk gewoon allemaal PSV Twente te kijken, toch? Ja, of naar Heracles, maar dat doet er niet meer toe. Nee, want die zijn toch al gedegradeerd. Dus we kijken allemaal naar Twente, of ze derde worden vandaag. Ja, ik ga niks verklappen vandaag. Nee, ga ik gewoon niet doen. Nee. Nee, kan ik ook niet trouwens. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Tot 6 uur draai ik voor jou de plaatjes achter elkaar. Met een klein beetje blablabla er tussendoor. Genoeg om er geen kortdroom van te krijgen. Alex Warren heeft die wel, hoor. Ja, die fever dream van hem.

0: Call me Shell, do it. Ja, je hoort Spanja bij de Autoshow op Twente FM. Dat is toch ook hartstikke leuk wel. Hey, fijn dat je luistert. Het is er weer tijd voor.
1: Otters Ontdekking.
0: Oh ja, Otters Ontdekking. Heerlijk jongens. Er is weer bizar veel goede muziek uitgebracht de afgelopen tijd. Oh ja, en dan moet je keuzes maken. En eerlijk gezegd, lieve mensen, eerlijk gezegd, waal ik ervan dat ik deze gisteren niet heb gezien. Of zo, hij viel me niet helemaal op in het lijstje. Maar eigenlijk had ik deze gisteren al moeten draaien. De Otters Ontdekking van vandaag. Ja, wat had ik gisteren ook alweer? Wacht even hoor, ik ga even terugzoeken naar wat ik gisteren ook weer had. Ik denk dat ik gisteren... ik weet het niet meer zo goed. Nee. Nou, maakt ook verder niet zoveel uit. Nee, dat is helemaal niet zo belangrijk. En toch baal ik ervan dat ik het niet kan herinneren. Ja, ja, stom hè. Wat had ik gisteren ook weer als Otters Ontdekking? Nou, maakt niet uit. Hoe je het ook bent of verkeerd, ik heb er vandaag eentje. Ja, die moet ik wel even draaien. Ja, zeker weten. Want dit is echt iets wat ik heel erg tof vind. Wat ik een warm hart toedraag, zoals dat zo mooi heet. En wat ik dus ook heel graag even weer aan je laat horen. Op hoeveel augustus is dat? Ook alweer 22 augustus. Dan staat deze band in het Openluchttheater in Nijverdal. Dat doen ze samen met Wies. Wies is een prachtige Nederlands band. Maar dit is ook een prachtige Nederlands band. Sterker nog, ze komen uit Zwolle. En dus op 22 augustus kun je ze gaan bewonderen in Nijverdal. Ik heb het over Higo. Zij hebben vrijdag een nieuw singeltje uitgebracht. En dat singeltje dat heet Vallen in Geluk.
1: Otters Ontdekking.

0: Michel Otter.
1: Godverdamme! Modder gedroogd! Die lijkt wel 80! Een soort gesmolten IT!
0: De Otter Show.

0: Bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De wachtlijsten voor beschermd wonen in en rond Enschede lopen verder op. Inmiddels wachten 69 mensen op een plek met begeleiding. Terwijl gemeenten tegelijkertijd miljoenen euro's overhouden uit het budget voor beschermd wonen. Sinds 2018 is in Twente zo'n 71 miljoen euro uit het budget voor beschermd wonen toegevoegd aan de algemene reserves van de gemeente. Dat mag volgens de regels, omdat gemeenten niet verplicht zijn het volledige bedrag aan opvangplekken uit te geven. De gemeente Enschede noemt de situatie complex. Vooral het vinden van geschikte locaties en voldoende spreiding over de regio kost volgens de gemeente veel tijd. Er wordt gewerkt aan nieuwe woonlocaties, onder meer in de voormalige Apostel Thomaskerk en in de wijk Esmarkenveld. Door het tekort aan opvangplekken blijft de winternachtopvang aan de Oldenzaalse straat deze zomer ook open. Volgens de gemeente zouden anders tientallen mensen op straat terechtkomen. En de beste handbalster van de Nederlandse competitie komt uit Overdinkel. De 24-jarige Liz Oldebolhaar, spelend voor Kwiek Raalte, is door de coaches in de Super Handball League Women uitgeroepen tot beste speelster van het seizoen. Oldebolhaar maakte op haar 16e de overstap van combinatie 64 in Losser naar Kwiek. Inmiddels speelt ze al 3 jaar in het eerste team en won ze dit seizoen met de club de Nationale Beker. Naast het handbal studeert ze toegepaste psychologie aan de Saxion Hogeschool. En volgende maand speelt ze met het Nederlandse studententeam op het WK in Frankrijk. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. De zon en wolken wisselen elkaar af en er valt ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. En de zuid-zuidwestenwind is matig van kracht.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
6: Michel Otten.
7: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
3: De Otter Show.

terug naar huis. En dan dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed even die platenzaak nog induiken. Dat is wel hartstikke leuk om ook even te doen, dacht ik toen. En toen stond ik bij The Weeknd. Bij deze artiest die ik net heb gedraaid, I Feel It Coming. Ik dacht, oh, daar wil ik eigenlijk ook nog wel een plaatje van op vinyl hebben. Maar die begonnen allemaal bij €50. Dat sloeg helemaal nergens op. Ik ga toch geen €50 voor een plaat betalen? Ik ben niet gek. Nee, daar kwam gelijk een andere vraag in mijn hoofd op. Van waarom koop ik eigenlijk platen en koop ik niet gewoon cd'tjes? Ja, want die zijn er ook gewoon nog steeds. En eigenlijk is de geluidskwaliteit gewoon beter van een cd'tje. En ze zijn vele malen goedkoper. Want datzelfde plaatje lag voor €15 als cd'tje ook te koop in die winkel. Heb ik ook niet gekocht overigens. Want dan moet ik nog even met mezelf in het reinen komen dat ik weer cd'tjes ga kopen. Dat is al heel lang geleden dat ik dat voor het laatst gedaan heb. Maar nou ja, misschien dat ik dat toch maar weer moet gaan doen. Ja, scheelt een hoop geld. Ja. Hey, fijn dat je luistert. Dit is de Otto Show op Twente FM. Zometeen hoor je 5 Star en All Fall Down. Maar eerst Breakfast Club. Dit is Ride on Track.

van Gloria Gaynor, I Will Survive, bracht Robbie Williams ergens in de zeros dit prachtige liedje uit. Supreme, hoor je bij de Otto-show op Twente FM. Gisteravond zette deze man de Johan Cruijff Arena in vuur en vlam. Ik las dat het geweldig was. Ik ben er niet bij geweest. Nee, ik ga er ook niet bij zijn. Maar vanavond staat hij gewoon weer. Hè. En dan nog 8 avonden de komende weken. Harry Styles is dit. Een prachtige American Girls.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De 3 Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. En de 24 uur van de Nürburgring is in mineur geëindigd voor Max Verstappen en zijn team. Ze lagen aan het eind riant aan kop, maar de race viel in duigen door technische problemen. De Mercedes werd weer opgelapt in de pits, maar de achterstand was zo groot dat Max en zijn mannen kansloos waren voor de prijzen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: Electric Live van Duncan Lawrence.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, die Duncan Lawrence die deed natuurlijk een paar jaar terug mee aan het Eurovisie Songfestival. Een liedje Arcade. Ja, dat was hartstikke goed. En dit was een ander liedje, Electric Life. Die is misschien nog wel beter. Ja, misschien had hij daarmee naartoe gemoeten. Maar het maakt ook verder niets van uit. Afgelopen gisteren was natuurlijk de finale van dat Eurovisie Songfestival. Van dit jaar. Zullen we het gewoon even doen? Gewoon totaal ongepland en ongemakkelijk. Laten we gewoon even de winnaar draaien. Waarom ook niet?

Voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival dat Bulgarije heeft gewonnen. Ja, dat is toch ook uniek, denk ik. Ze hadden 4 keer niet meegedaan, ze konden het niet betalen. Maar toen hebben ze wel een heel goed liedje geschreven. Blijkbaar, want dit heeft gewonnen. Ja, je moet ervan houden, zeg ik altijd. Ja, nou, weet je, het is niet eens heel slecht. Nee, daar valt ook weer mee. Ja, er zijn veel, veel matigere dingen ook gedaan. Alhoewel, ik heb er geen reet van meegekregen. Ik heb 5 minuten van de halve finale gezien. En dat was toevallig dit liedje van Bulgarije, die toen voorbij kwam. En gisteren heb ik helemaal niet gekeken naar het Eurovisie Songfestival. Nee, ik weet ook niet wat de kijkcijfers zijn van deze keer, van de finale. Maar ja, ik heb het in ieder geval niet gezien. Nee. Maar goed, dit heeft gewonnen, dus Bulgarije. Hoe leuk is dat wel niet?

0: Basomie hoorde je van Ilse de Pielse de Lange.
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, die gaan we even doen, de Otter Show Essential van vandaag. Ik was een beetje geïnspireerd door het Eurovisie Songfestival. Ja, ik heb net Bangaranga natuurlijk gedraaid en Duncan Lawrence al. En de afgelopen vrijdagavond was even tot hier erop. En daar was Daddy Freer te gast. Daddy Freer uit IJsland. Volgens mij heeft hij gewonnen of niet gewonnen. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar dat maakt ook niets van uit. Hij heeft wel een heel leuk liedje gemaakt. Die hij dus had gedaan daar op het Eurovisie Songfestival. En dat is dan ook maar gelijk zijn...
1: De Otter Show Essential.
0: Inderdaad, ja. En die heet Think About Things. Sorry. Dat is matig, hè. Goed dat deed. Die heet Think About Things.

Sapphire van Ed Sheeran op Ed Sheeran FM. En daarvoor hoor je ook nog Daddy Freer en Think About Things. En nu Faith Evans, Mesmerized. You ever heard about that thing?

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De wachtlijsten voor beschermd wonen in en rond Enschede lopen verder op. Inmiddels wachten 69 mensen op een plek met begeleiding. Terwijl gemeenten tegelijkertijd miljoenen euro's overhouden uit het budget voor beschermd wonen. Sinds 2018 is in Twente zo'n 71 miljoen euro uit het budget voor beschermd wonen toegevoegd aan de algemene reserves van de gemeente. Dat mag volgens de regels, omdat gemeenten niet verplicht zijn het volledige bedrag aan opvangplekken uit te geven. De gemeente Enschede noemt de situatie complex. Vooral het vinden van geschikte locaties en voldoende spreiding over de regio kost volgens de gemeente veel tijd. Er wordt gewerkt aan nieuwe woonlocaties, onder meer in de voormalige Apostel Thomaskerk en in de wijk Esmarkenveld. Door het tekort aan opvangplekken blijft de winternachtopvang aan de Oldenzaalse straat deze zomer ook open. Volgens de gemeente zouden anders tientallen mensen op straat terechtkomen. En de beste handbalster van de Nederlandse competitie komt uit Overdinkel. De 24-jarige Liz Oldebolhaar, spelend voor Kwiek Raalte, is door de coaches in de Super Handball League Women uitgeroepen tot beste speelster van het seizoen. Oldebolhaar maakte op haar 16e de overstap van combinatie 64 in Losser naar Kwiek. Inmiddels speelt ze al 3 jaar in het eerste team en won ze dit seizoen met de club de Nationale Beker. Naast het handbal studeert ze toegepaste psychologie aan de Saxion Hogeschool. En volgende maand speelt ze met het Nederlandse studententeam op het WK in Frankrijk. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig. De zon en wolken wisselen elkaar af en er valt ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. En de zuid-zuidwestenwind is matig van kracht.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Leuk man, wat een gaaf bandje is dit zeg. Of artiest Samber hoor je. 12 to 12 bij de Oddshow op Twente FM. Goedemiddag, het is helemaal niet 12 to 12. Nee, het is net 4:30 geweest. Ja, dat je even op de hoogte bent, hè? Dat is wel belangrijk. Je hoort nu East 17 en It's Alright.

Honey for Nothing en Chicks for Free. Wie wil dat nou niet? He, ja, zeker wel. Dire Straits, Roddy. Bij Rotten Show Twente FM. Goedemiddag, welkom. 4:15 is het inmiddels bij dit programma. En ook bij jou thuis dan, waarschijnlijk. Ja. Tenzij je in Australië luistert. Ja, lijkt me niet, maar het zou natuurlijk kunnen. Hey, weet je wat weer helemaal in is? Terug van weg geweest? Nou, echt weg geweest is hij natuurlijk nooit. Maar dat is Michael Jackson. In verband met die film die is uitgebracht, staat dit weer heel hoog in alle streaminglijstjes. Onder andere dit liedje. Dit is Thriller.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.juridisch.nl/luister.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. De bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. En een plaatsje in Duitsland was in de ban van een ontsnapte tijger van een dierentemmer. De politie ging er meteen achteraan en toen ze hem vonden schoten ze hem dood. Bij het incident raakte de assistent van de dierentemmer gewond. Hij was in of bij de kooi toen de tijger de benen nam. Het is nu weer rustig in het plaatsje bij Leipzig. Dan nog het weer van Weer Online. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat 1 file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente.

0: lekker man. Rain Me In van Sam Fender samen met Olivia Dean. En daarvoor hoorde je ook nog Kane met welk liedje draaide ik ook alweer? What Are You Waiting For? Dat is waar ook.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, fijn dat je er nog steeds bent. 5 uur geweest inmiddels. Bijna 10 of 5 zelfs al geweest. Nou. Ah, dat betekent dat het er alweer bijna op zit, dit programma. Nou ja, dat is voor sommige mensen fijn. Andere mensen vinden dat minder leuk. Ja, dat is maar net hoe je erin staat. Maar dat geeft niks. Nee. Hey, dit uur doe ik nooit zo heel veel bijzonders. Lekker veel muziek. Dat is gewoon wat we vooral doen. En ja, ik weet nog, net in het vorige uur had ik natuurlijk die Suzanne en Freek gedraaid. Ik ga nog even een van de voorprogrammaatjes draaien. Dus dat is tof. Ja, dat ga ik zo meteen even doen. Maar wat dat is, dat hoor je zo meteen. Ja, eerst even wat andere fijne muziek. Zometeen hoor je Change met A Lover's Holiday. Dat is de lekkere jaren 80. En dit is ook lekkere jaren 80. Huey Lewis en The News. And If This Is It.

Hè? Change en een lover's holiday. Heel erg fijn. Ja, ik had het net al erover. Suzanne en Freek staan 10 keer in de cel, in de Gelredome. De komende weken. Dit weekend al 3 keer. En dan de komende 2 weekenden ook nog 4 en 3 keer. Ja, is heel erg tof. En Ruben Hillen, dat is de winnaar van The Voice. Die staat in het voorprogramma. Maar natuurlijk ook deze dame, Hanna May. Ik ben groot fan van haar, want ze maakt zulke leuke liedjes. Ja, dit is ook zo'n leuk liedje bijvoorbeeld. Rode Draad bij de Otto Show op Twente.

Maar dat is dus het mooie van dit radiostation, hè? Die muziek die gaat alle kanten op. En toch heb je altijd het gevoel, oh, dit voelt fijn, dit is lekker. Tino Martin, Mart Hoogkamer, Hartslag van de Stad, dat is wat je net hoorde. En daarvoor Hannah May en een rode draad. Echt, alle kanten op. Mooi hoor, fijn man, fijn. Hey, het is zondagmiddag, het weekend zit er alweer bijna op. En dat lange weekend vooral, hè, dat hemelvaartweekend zit er alweer bijna op. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen genieten, ondanks dat het weer misschien toch een beetje tegen zat. Er is wel wat licht aan de horizon, want volgend weekend is het weer een iets minder lang weekend. Maar toch die maandag, tweede Pinksterdag vrij. En het ziet ernaar uit alsof het gewoon hartstikke lekker weer gaat worden volgend weekend. Oh, dan toch maar eventjes de vouwwagen pakken of de tent of de caravan en toch even naar de camping. En dan toch maar even genieten van het lekkere weer, toch? Ja, man. Ja, man. Hey, het is alweer bijna 5:30. Bijna tijd voor streeknieuws met Tanja. Maar eerst Ray. Dit is Where Is My Husband.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het waterorgel in Hengelo krijgt stap voor stap een opknapbeurt. Vrijwilligers hebben inmiddels 24 van de 54 pompen vervangen. Het waterorgel werd 4 jaar geleden gered uit de opslag van het FBK-stadion en ligt nu bij de Bataafse kamp. Door kleideeltjes in het water raken de pompen sneller defect. 6 vrijwilligers werken daarom aan de renovatie, maar dat kost veel geld. Een nieuwe pomp kost ongeveer 1000 euro. De stichting blijft daarom op zoek naar donateurs. Ondanks de werkzaamheden blijft het waterorgel gewoon te zien tijdens shows en evenementen. Wie vertrouwd wil raken met reizen met trein en bus kan deze maand terecht bij een gratis OV-workshop in Oldenzaal. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de OV-ambassadeurs en is bedoeld voor mensen die zelfstandig en met meer vertrouwen gebruik willen maken van het openbaar vervoer. Tijdens de workshop krijgen deelnemers uitleg over het plannen van een reis, het kopen van een vervoersbewijs en het in- en uitchecken bij de verschillende vervoerders. Een week later volgt dan een proefreis met trein en bus om het geleerde in de praktijk te brengen. De workshop vindt plaats op woensdag 20 en 27 mei van 10 tot 12 uur bij Hotel Het Landhuis. En deelname is gratis. De reiskosten die zijn wel voor eigen rekening. Aanmelden kan via ervaarhetov.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en een stuk warmer.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

dit zong ik toch wel hard mee vroeger, hoor. Ja, dat is echt waar. Nick Kamen en I Promised Myself. Bij de Autoshow op Twente FM. Heerlijk, man. Hey, fijn dat je luistert naar de Autoshow. Ik ben er nog tot 6 uur. Niet zo lang meer dus. Maar ik heb nog wel tijd om wat fijne liedjes te draaien. Straks Portugal The Man, Feel It Still. Ook Rihanna samen met Jay-Z en Umbrella. Maar eerst Eva Max. Dit is Kings and Queens.

0: Michel Alter.
1: Iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. Ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk.
0: De Alter Show.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of niet opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. En NEC was dit seizoen de grote verrassing van de voetbalcompetitie en heeft dat bekroond met de derde plaats. En die geeft dan weer recht op de voorronde van de Champions League. Ajax was ook in de race voor die plek, maar speelde gelijk en werd vijfde. Telstar werd 14e en daarmee werd degradatie afgewend. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt. In de middag zijn er enkele buien. En ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter.

0: Centrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het waterorgel in Hengelo krijgt stap voor stap een opknapbeurt. Vrijwilligers hebben inmiddels 24 van de 54 pompen vervangen. Het waterorgel werd 4 jaar geleden gered uit de opslag van het FBK-stadion en ligt nu bij de Bataafse kamp. Door kleideeltjes in het water raken de pompen sneller defect. 6 vrijwilligers werken daarom aan de renovatie, maar dat kost veel geld. Een nieuwe pomp kost ongeveer 1000 euro. De stichting blijft daarom op zoek naar donateurs. Ondanks de werkzaamheden blijft het waterorgel gewoon te zien tijdens shows en evenementen. Wie vertrouwd wil raken met reizen met trein en bus kan deze maand terecht bij een gratis OV-workshop in Oldenzaal. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de OV-ambassadeurs en is bedoeld voor mensen die zelfstandig en met meer vertrouwen gebruik willen maken van het openbaar vervoer. Tijdens de workshop krijgen deelnemers uitleg over het plannen van een reis, het kopen van een vervoersbewijs en het in- en uitchecken bij de verschillende vervoerders. Een week later volgt dan een proefreis met trein en bus om het geleerde in de praktijk te brengen. De workshop vindt plaats op woensdag 20 en 27 mei van 10 tot 12 uur bij Hotel Het Landhuis. En deelname is gratis. De reiskosten die zijn wel voor eigen rekening. Aanmelden kan via ervaarhetov.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en een stuk warmer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan 1 bij Moskou. Die vloog in brand en waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal. Want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt: Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het waterorgel in Hengelo krijgt stap voor stap een opknapbeurt. Vrijwilligers hebben inmiddels 24 van de 54 pompen vervangen. Het waterorgel werd 4 jaar geleden gered uit de opslag van het FBK-stadion en ligt nu bij de Bataafse kamp.

0: trouwen gebruik willen maken van het openbaar vervoer. Tijdens de workshop krijgen deelnemers uitleg over het plannen van een reis, het kopen van een vervoersbewijs en het in- en uitchecken bij de verschillende vervoerders. Een week later volgt dan een proefreis met trein en bus om het geleerde in de praktijk te brengen. De workshop vindt plaats op woensdag 20 en 27 mei van 10 tot 12 uur bij Hotel Het Landhuis. En deelname is gratis. De reiskosten die zijn wel voor eigen rekening. Aanmelden kan via ervaarhetov.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en een stuk warmer.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.ntr.nl/luister.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met haar man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Stijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan, dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK-voetbal. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt, in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

worden alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Almelo staat donderdag 28 mei de Veteranendag op het programma. In en rond het stadhuis zijn die middag verschillende activiteiten rond Nederlandse militairen en missies. Bezoekers kunnen militaire voertuigen bekijken, meedoen aan een bootcamp en ervaren hoe zwaar een militaire uitrusting is. Ook is er een fotobooth waar bezoekers op de foto kunnen in militair tenue. Daarnaast vertellen veteranen over hun ervaringen tijdens uitzendingen en kunnen bezoekers meedoen aan een dilemma-spel waarbij keuzes moeten worden gemaakt die militairen tijdens missies ook tegenkomen. Het middagprogramma duurt van 12:30 's middags tot 16:00 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Donderdag 28 mei dus. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei staat Oldenzaal weer in het teken van de wandelvierdaagse. De wandeltocht voert deelnemers iedere avond via een andere route door de stad en het buitengebied. De wandelvierdaagse is bedoeld voor jong en oud. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5 tot 6 kilometer of 10 tot 12 kilometer. Ook is het mogelijk om 1, 2, 3 of alle 4 de dagen mee te wandelen. Wie alle dagen uitloopt, die ontvangt aan het einde een medaille. Voor inschrijven voor alle 4 dagen kost €5 per persoon. Wie liever per dag meeloopt, betaalt €3 per avond en kan zich melden bij de startlocatie van die dag. Meer informatie en aanmelden kan via Wandel Vierdaagse Oldenzaal. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en dan ook een stuk warmer.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Er wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben.

0: deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Almelo staat donderdag 28 mei de Veteranendag op het programma. In en rond het stadhuis zijn die middag verschillende activiteiten rond Nederlandse militairen en missies. Bezoekers kunnen militaire voertuigen bekijken, meedoen aan een bootcamp en ervaren hoe zwaar een militaire uitrusting is. Ook is er een fotoboot waar bezoekers op de foto kunnen in militair tenue. Daarnaast vertellen veteranen over hun ervaringen tijdens uitzendingen en kunnen bezoekers meedoen aan een dilemma-spel waarbij keuzes moeten worden gemaakt die militairen tijdens missies ook tegenkomen. Het middagprogramma duurt van 12:30 middags tot 16:00 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Donderdag 28 mei dus. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei staat Oldenzaal weer in het teken van de wandelvierdaagse. De wandeltocht voert deelnemers iedere avond via een andere route door de stad en het buitengebied. De wandelvierdaagse is bedoeld voor jong en oud. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5 tot 6 kilometer of 10 tot 12 kilometer. Ook is het mogelijk om 1, 2, 3 of alle 4 de dagen mee te wandelen. Wie alle dagen uitloopt, die ontvangt aan het einde een medaille. Voor inschrijven voor alle 4 dagen kost €5 per persoon. Wie liever per dag meeloopt, betaalt €3 per avond en kan zich melden bij de startlocatie van die dag. Meer informatie en aanmelden kan via Wandelvierdaagse Oldenzaal. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en dan ook een stuk warmer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Wil jij €500 netto verdienen?
9: Wat?
8: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
9: Wow.
10: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
8: Brusje doet meer met je.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is, aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
14: Ah. Let's go.

0: fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Omelo staat donderdag 28 mei de Veteranendag op het programma. In en rond het stadhuis zijn die middag verschillende activiteiten rond Nederlandse militairen en missies. Bezoekers kunnen militaire voertuigen bekijken, meedoen aan een bootcamp en ervaren hoe zwaar een militaire uitrusting is. Ook is er een fotobooth waar bezoekers op de foto kunnen in militair tenue. Daarnaast vertellen veteranen over hun ervaringen tijdens uitzendingen en kunnen bezoekers meedoen aan een dilemma.

0: mogelijk om 1, 2, 3 of alle 4 de dagen mee te wandelen. Wie alle dagen uitloopt, die ontvangt aan het einde een medaille. Voor inschrijven voor alle 4 dagen kost €5 per persoon. Wie liever per dag meeloopt, betaalt €3 per avond en kan zich melden bij de startlocatie van die dag. Meer informatie en aanmelden kan via Wandel Vierdaagse Oldenzaal. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en dan ook een stuk warmer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: /luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldde ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De twee landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En een grote asteroïde scheert morgenavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan maandag rond 11:50 misschien een glimp opvangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meis. In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.